0: fijne magie aan het appel en de lach elke dan. Dat is allemaal aan de zoekie aan de zoekie zo in de lach elke dan. Hein de bolo io da buon la ha che to mi to mi to lo vanno su io non su i solo in la ha che to mi to mi.
1: Your contributions are essential to KKUP's survival. Please visit kkupfm.org to make a donation.